Ik zei, mij zet die land voor, barbareer, en ben hem al lorgen eens van tenaar. Ik zei, zou er loog voor Hongarije, voor vliegen met hem roog, van meer dan vier.